als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie

0: Check je vergoeding op valorle.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
8: Goedemorgen, de laatste voor het weekend. We gaan er samen aan beginnen met Flash and the Pan. Hey, St. Peter. Your golden years. Nostalgiepers. Het is bijna 7 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
9: Goedemorgen. De ziekenfondsen liggen onder vuur, want die zouden artsen die langdurig zieken controleren systematisch onder druk zetten door hun beoordelingen te beïnvloeden en te vragen om loyaal te zijn aan de ziekenfondsen. Dat schrijft toch een controlearts in een vlammende brief aan het RISIF. De ziekenfondsen zouden ook hun leden overtuigen om geregeld een klacht in te dienen tegen die controleartsen. En als er dan te veel klachten zijn, dan roept het ziekenfonds die artsen op het matje en moeten ze zich verantwoorden. N-VA-politica Frida Gijbels die reageert.
10: Als blijkt dat dat inderdaad een praktijk is die vaak toegepast wordt, dan moet daar ingegrepen worden. Dit kan niet. We zijn ook al langer vragende partij om de adviserend artsen niet onder die ziekenfondsen onder te brengen. We denken dat het veel gezonder is om ze in een onafhankelijk orgaan onder te brengen, zodat zij ook in alle vrijheid kunnen oordelen over mensen, over leden van ziekenfondsen en of die al dan niet een uitkering moeten krijgen.
9: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke belooft in te grijpen als dat echt nodig is. De vraag naar datacenters in ons land stijgt enorm door de snelle opmars van AI en omdat er ook bijna geen plaats meer is in andere Europese landen. De datacenters staan vol met rijen servers waarop veel digitale toepassingen draaien, van bank-app tot IT-systemen van ziekenhuizen en overheden. In ons land staan er momenteel bijna 50 van die energieverslindende datacenters en zowel Fluvius als Elia waarschuwen voor enorm extra druk op ons elektriciteits- en hoogspanningsnet. Sport. In de Europa League voetbal is Union uitstekend begonnen. Het won gisteravond zijn eerste wedstrijd met 0-3 op het veld van Victoria Pilsen in Tsjechië. Ondanks het feit dat enkele belangrijke basisspelers gekwetst waren. Union speelt zijn volgende Europese match op 15 oktober. Thuis is dat tegen het Spaanse Real Sociedad. En ik geef nog mee dat onze volleybalmannen tegen Tsjechië spelen in de 8e finales van het Europees kampioenschap. Ze spelen nu zondag of maandag. De Tsjechen speelden vorig jaar nog de halve finale van het WK. De Red Dragons verloren daar toen in de kwartfinale van Italië, de latere wereldkampioen. Wisselend bewolkt en tot 21 graden vandaag. Morgen klaart het eerst op, daarna meer wolken met aan zee wat lichte regen. Zondag regent het eerst na opklaringen. Weekend maximaal rond 22 graden. Maandag en dinsdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 19 graden. En vanaf woensdag loert een Indian Summer om de hoek.
8: Hola. Dat is leuk te horen. Straks meer daarover vragen aan onze weerman Erwin Bart. Dankjewel. Eerst ja, de weg even op. Waar staan er files? Wel, het valt goed mee. 1 voorlopig nog maar waarin je 5 minuten of langer aanschuift. Het is wel een serieuze file. Op de Brusselse Buitenring verlies je 35 minuten tussen Strombeek, Bever en Jette. Want daar is een ongeval gebeurd. De linker- en middenrijstrook zijn er afgesloten.

Een vrijdagochtend, dat is altijd leuk. En deze maand nog zoveel meer met de Big Five. 5 weken lang, iedere vrijdag een toplijst uit 5 verschillende genres. Met vandaag dus de Big Five, Franstalig. Als je op het punt staat om aan je ontbijt te beginnen, wel, doe het vandaag op zo'n Frans. Een lekkere croissant, een stukje baguette en niet te vergeten een goede café au lait. Bonjour tout le monde et bienvenue. Straks om 10 uur start de Big Five, Franstalig. En intussen worden we samen wakker met de extra veel Franstalige muziek. Zometeen al eentje van Dalida, Jean-André staat voor je klaar. Eerst is staan Los Bravos, dit is Black is Black.

0: Als je fan bent van de 80's, dan word je hier ook op je wenken bediend hoor. Paul Jong staat klaar, comeback and stay. Maar eerst even checken wat het weer vandaag brengt. Niet onbelangrijk als je bijvoorbeeld voor de kleerkast staat en twijfelt of die pull nu moet vandaag, ja of nee. Weerman Erwin, een goede morgen.
1: Goedemorgen, dag. Hallo.
0: Hey Erwin, het ziet er hier bij mij voorlopig nog een beetje grijs uit vanochtend.
1: Goh, het wordt toch in elk geval een fraaie nazomerdag met vooral vanochtend en rond de middag heel veel zonneschijn. Later komen er geleidelijk vanaf de kust meer wolken opzetten, maar het blijft toch overal droog vandaag en zacht bij straks 20 graden. Enig minpuntje vandaag is misschien wel de wind voor de mensen die met de fiets naar school of het werk moeten. Ja, die wind is nogal fel aanwezig.
0: Niet onbelangrijk, want die strapdag vandaag inderdaad, hè? Dus met de fiets of de voet zullen er wel veel inderdaad naar school gaan. Goed, morgen en het weekend, Erwin, wat brengt dat?
1: Morgen de betere dag van het weekend. We krijgen een afwisseling van zon, van wolken, kleine kans op een bui. Al blijft het in vele gemeenten en steden droog en ja, zelfs aangenaam warm. Het wordt morgen zelfs nog een beetje warmer dan vandaag. Morgen 23 graden. Maar zondag, ja, dat is een mindere dag. Hè. Vooral zondagmorgen valt regelmatig regen. Het wordt ook wat frisser bij 18 tot 19 graden. Maar kijk, maandag is de zon terug en dan blijft het droog en zacht. Temperaturen maandag 19 tot 20 graden. En dat is de aanzet, het begin van een nazomerse week. Een Indian Summer.
0: Ja, ja.
1: Wordt ook wel eens gezegd, hè, een l'été indien. Uh-huh. Met heel veel zonneschijn en temperaturen tussen 20 en 23 graden.
0: Ja, mensen die hier en daar nog misschien een dagje verlof hebben openstaan, het is het moment om er eens over na te denken om dat misschien volgende week in te plannen, toch?
1: Ja, ja, zeker wel, hè, want we gaan richting eind september. Ooit komt er wel eens een einde aan die mooie zomer.
0: Dat is ook wel waar. Erwin, dankjewel. Geniet van je weekend en tot volgende week.
1: Tot dan!

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japans.
11: Ibiza.
10: Ruim.
11: Ja, maar niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Oh, yellow.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Knowing Me, Knowing You. Björn van Abba die schreef het 2 jaar voor hij zelf scheidde van Agnetha. Het waren dus voor een stuk profetische woorden. Abba. En dan nu naar Nederland met een groep die in de 70s de Nederlandse muziek mee op de kaart gezet heeft. Dit zijn The Cats.

0: Sure He's a Cat van The Cat. Zometeen een meezinger van de Bee Gees. Maar 19:30 eerst tijd voor kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. En in de Europa League voetbal is Union uitstekend begonnen. Het won gisteravond zijn eerste match met 0-3 op het veld van Viktoria Pilsen in Tsjechië. Ondanks het feit dat enkele belangrijke basisspelers gekwetst waren. Union speelt zijn volgende Europese match op 15 oktober thuis tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt en tot 21 graden. Morgen klaart het eerst op, daarna meer wolken met aan zee wat lichte regen. Zondag regent het eerst, daarna opklaringen en weekend maximaal rond 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De files, waar verlies je 5 minuten of meer wel? Vooral op de Brusselse ring momenteel. Brusselse buitenring, 50 minuten erbij tussen Grimbergen en Jette. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. En op de binnenring verlies je 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot in Jette.
3: De Good Morning Show.

0: Every Breath You Take van de Police. Sting, hij wordt over exact 2 weken 75, maar dat zou je hem toch niet geven, hè? Het lijkt wel alsof toeren en muziek maken je eeuwig jong houdt. Er zijn voorbeelden genoeg van in de muziek. Gilbert O'Sullivan bijvoorbeeld, want die wordt over een paar weken 80. Zijn Matrimony staat klaar. Een heerlijk jazzy nummer van Nina Simone ook. En de perfecte ochtendplaat van Cat Stevens.
1: Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
0: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
0: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Gilbert O'Sullivan en dat leuke Matrimony. Zometeen Nina Simone, My Baby Just Cares For You. Het is voor mij beter. Het is bijna 7:45. Wat staat er in de kranten vandaag? Wel, ik heb de voorpagina's hier liggen van alle grote kranten. En velen hebben het over de datacenters in ons land. Datacenters, dat zijn grote loodsen vol rijen servers waarop heel wat digitale toepassingen draaien. Denk maar aan bank-apps, IT-systemen van ziekenhuizen, overheden en dergelijke. Op dit ogenblik telt België 47 van die datacenters. Maar het aantal zou wel eens kunnen stijgen. Dat komt door de snelle opmars van AI, artificiële intelligentie, en ook omdat de beste locaties in het buitenland stilaan hun limiet bereikt hebben en kampen met de overbelasting, waardoor er uitgeweken wordt naar ons land. Wordt verwacht dat daardoor tegen 2034 het stroomverbruik sterk zal stijgen, en dat is een uitdaging voor ons land. Het Nieuwsblad kopt: aanvragen voor datacenters leggen zware druk op stroomnet. De standaard is dat datacenters in België eisen over enkele jaren 8 keer meer stroom. En het Belang van Limburg weet dat onder andere in Lannaken plannen zijn voor een nieuw datacenter. Het schrijft: datacenter van meer dan miljard op site Sapi Lannaken. Het laatste nieuws weet dat de ziekenfondsen onder vuur liggen, want die zouden artsen die langdurig zieken controleren systematisch onder druk zetten door hun beoordelingen te beïnvloeden en te vragen om loyaal te zijn aan de ziekenfondsen. Het schrijft een controlearts in een vlammende brief aan het RISIF. De ziekenfondsen zouden ook hun leden overtuigen om geregeld een klacht in te dienen tegen die controleartsen. En als er dan te veel klachten zijn, dan roept het ziekenfonds die artsen op het matje. De titel in het laatste nieuws is: ziekenfondsen zetten controleartsen onder druk. De Morgen heeft het over de band tussen de Europese Unie en Canada. Die wordt steeds beter en beter in die mate dat Canada van de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen buitengewoon lid van de Europese Unie mag worden. Canada is enthousiast over het voorstel, zeker nu de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog is begonnen. De Morgen schrijft op de voorpagina: bloeit er iets moois tussen de Europese Unie en Canada?

En Cat Stevens, Morning Has Broken. En het is er één met de Big Five Franstalig in het vooruitzicht. Straks vanaf 10 uur. Dit heeft de lijst niet gehaald, kan ik je al verklappen. Jammer. Peter A. Sloan, besoin de rien, envie de toi.

0: Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf €19.900.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
10: Oké.
11: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
12: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Mannekes!
14: Bompie!
13: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
14: Oh.
15: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
13: Zo fris en stralend!
14: Dat

0: is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
6: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
7: Happy birthday!
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
9: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Misschien vloekte je wel even toen de wekker ging, tot je de radio opzette en al die goede classics hoort. Met Anita Wardso, Ring My Bell.
14: Your golden years, nostalgie plus.
13: Het is 8:00, Bart van Langenhoven is er met nieuws.
15: Goedemorgen. De ziekenfondsen liggen onder vuur, want die zouden artsen die langdurig zieke mensen controleren systematisch onder druk zetten door hun beoordelingen te beïnvloeden en te vragen om loyaal te zijn aan de ziekenfondsen. Dat schrijft een controlearts in een vlammende brief aan het RESIF. Ziekenfondsen zouden ook hun leden overtuigen om geregeld een klacht in te dienen tegen die controleartsen. En als er dan te veel klachten zijn, dan roept het ziekenfonds die artsen op een matje en moeten die zich verantwoorden. N-VA-politica Frida Gijbels die reageert.
16: Als blijkt dat inderdaad een praktijk is die vaker toegepast wordt, dan moet daar ingegrepen worden. Dit kan niet. We zijn ook al langer vragende partij om de adviserend artsen niet onder die ziekenfondsen onder te brengen. We denken dat het veel gezonder is om ze in een onafhankelijk orgaan onder te brengen, zodat zij ook in alle vrijheid kunnen oordelen over mensen, over leden van ziekenfondsen en of die al dan niet een uitkering moeten krijgen.
15: Ook minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke belooft in te grijpen als dat echt wel nodig is. De vraag naar datacenters in ons land stijgt enorm door de snelle opmars van AI en omdat er ook bijna geen plaats meer is in andere Europese landen. Die datacenters staan vol met rijen servers waar veel digitale toepassingen draaien, van bankapps tot de IT-systemen van ziekenhuizen en overheden. In ons land staan er momenteel bijna 50 van die energieverslindende datacenters. En zowel Fluvius als Elia waarschuwen voor enorme extra druk op ons hoogspanningsnet, want die datacentra duwen de vraag naar stroom de komende jaren veel meer omhoog dan eigenlijk verwacht. En in de Europa League voetbal is Union uitstekend begonnen. Het won gisteravond zijn eerste wedstrijd met 0-3 op het veld van Viktoria Pilsen in Tsjechië, ondanks het feit dat enkele belangrijke basisspelers gekwetst waren. Union speelt zijn volgende Europese match op 15 oktober thuis tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt met ook wel zon en 21 graden. Morgen klaart het eerst op, daarna meer wolken met aan zee wat lichte regen. Zondag regent het dan eerst, daarna opklaringen. Weekend maximaal rond 22 graden. Maandag en dinsdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 19 graden. En vanaf woensdag loert een Indian Summer om de hoek.
13: De files waarin je 10 minuten aanschuift of langer, ik heb ze voor je. Op de E19 naar Brussel zijn het er 20 tussen Zemst en Machelen. A12 naar Brussel, een kwartier van Wolvertum tot Strombeek-Bever. En op de Brusselse buitenring verlies je ook een kwartier tussen Machelen en Jette.
17: The Good Morning Show
18: met Sebastian de Krop.

Muziek uit Rocky 4 met Sylvester Stallone als afgetrainde bokser in een boksbroek met de Amerikaanse kleuren. En natuurlijk zijn opvallend rode bokshandschoenen. Burning Heart van Survivor. Goedemorgen, het is 8:10. De zon is wakker en dat verbaast me niet, want het wordt een mooie dag vandaag, zowel op weervlak als op de radio. Met de Big Five, Franstalig hier bij Nostalgie Plus, straks vanaf 10:00 met mijn collega Leen de Maree. De hele dag neemt zij jou mee terug langs de mooiste Franstalige pareltjes tot aan de nummer 1. Wie en wat dat ook mag zijn, en dat ga je ontdekken. Iedere ochtend in de Good Morning Show hier mag je muziek aanvragen. En het lijkt me leuk om dat vanochtend te doen met Franstalige muziek. Dus welke classic in het Frans wil jij al horen? Om alvast wat te oefenen dus voor die Big Five Franstalig. Is er zo'n een nummer waar je helemaal wild van bent? Een nummer waar je een verhaal bij hebt die je nu al wil horen? Stuur het even, de naam van de artiest en de titel natuurlijk van jouw favoriete Franstalige classic. En dan speel ik die misschien al over een kwartiertje. Zou kunnen. Charles Aznavour, die moet je alvast niet kiezen, want die heb ik zelf al geselecteerd. For Me Formidable staat klaar. Eerst eentje van Rod Stewart. En dat is ook altijd goed zo vroeg in de ochtend. I don't want to talk about it.

0: Charles Aznavour en For Me Formidable. Mocht je vanochtend toevallig heel wat kinderen zien die met de fiets of de voet naar school aan het gaan zijn, wel, dat is geen toeval, want het is strapdag. Een dag waarop kinderen, maar iedereen eigenlijk, wij ook, aangemoedigd worden om te stappen of te trappen. Strapdag. Als we het allemaal doen, zal het een rustige dag zijn bij de carwash, daar waar we naartoe gaan met Rolls Royce zometeen. En ik heb straks ook de bekendste melkboer van Vlaanderen. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's! Naar Gamma!
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: Rolls Royce, we zaten in de car wash en dat is altijd fijn zitten, zeker in hun gezelschap. Straks de Big Five, Franstalig, dat is vanaf 10 uur. Ik warm je intussen verder op met nu en dan natuurlijk ook een Franstalige song. En jij mag ook aangeven wat je in deze Good Morning Show al wil horen, Franstalig. Goedroen uit Antwerpen heeft dat onder andere gedaan. Goedroen, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Seth.
0: Kijk jij uit naar onze Big Five straks?
1: Oh ja, ik heb tegen iedereen gezegd die mij kent van laat mij gerust. Tussen 10 en 6.
0: Ja, het is een passie van jou ook wel, denk ik, hè? Franstalige muziek.
1: Inderdaad. Ja. En zeker Franstalige.
0: Oké, okay, goed, dan ben ik benieuwd wat je gekozen hebt. Wat mag ik al spelen van jou?
1: Graag Claude Barzotti met Lorital.
0: Oké, okay, Claude Barzotti, dat is een Franstalige zanger met Italiaanse roots. En dat is niet zomaar dat je die kiest, begrijp ik, hè? Goederen?
1: Nee, want ik heb ook Italiaanse roots.
0: Serieus? Oké, vertel eens.
1: Ja, mijn grootvader, mijn vaderskant, dat was Italiaan. Dat was echt een Siciliaan. Misschien zelfs Kent. Weet het niet.
0: Ja?
1: Een beetje aan de verkeerde kant.
0: Oké.
1: Van de rit. Maar ik heb hem nooit gekend. Maar ik heb dus
0: Italiaanse roots. Oké, fijn. Goed, leuk. Een goede aanleiding om Claude Barzotti te spelen en Lorital. Ik ga het kort houden, goederen, want de lijn is heel slecht en ik hoorde van alles nog tussendoor. Dus het is een beetje gek, maar we gaan hem spelen voor jou. Claude Barzotti, Lorital.
2: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

0: Le Rital van Claude Barzotti, als er een Franstalige classic is waar ik jou alvast ook een plezier mee kan doen. Je mag ook reageren hoor, via de site of WhatsApp. Zometeen wordt er over The Girls gezongen. Ik heb ook Leijers Michiels en Soul Sister True Before We Started. Eerst kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Duizenden leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee aan de jaarlijkse strapdag, waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Het maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar en in heel Vlaanderen zijn er activiteiten gepland. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met hun zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen bij de Nationale Loterij. In Italië bestaat het systeem ook al. Daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. En de bondscoach van de Rode Duivels, de Nederlander Mark van Bommel, maakt vanmiddag zijn eerste selectie bekend. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als Romelu Lukaku natuurlijk en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt, soms een streepje zon, 21 graden. Morgen klaart het eerst op, daarna meer wolken met aan zee wat lichte regen. Zondag regent het dan eerst, daarna die opklaringen, weekend maximaal rond 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Dit zijn de files waarin je 10 minuten aanschuift of meer op D34 vanuit Antwerpen. Vlieger 20 van Vraassen tot Kemzeke, daar is namelijk een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er versperd. A12 naar Brussel, een kwartier erbij tussen Wolvertem en Stroombeek-Bever. Op D19 naar Brussel, 10 minuten van Zemst tot Machelen. En op de Brusselse binnenring ook 10 minuten van Expo tot in Vilvoorde.
3: De Good Morning Show.

0: Moske. Een ode aan de dames door de zeeman van Sailor Girls, Girls, Girls. Ja, het zou over Tom Jones kunnen gaan, want die stond er ook wel bekend om, hè, dat hij een paar vriendinnetjes had. Ja, een stuk of 100 of nog veel meer vrouwen wiens hart hij... Ja, stal, een hele populaire, een womanizer, zo mag je hem gerust noemen. Tom Jones staat ook klaar met een van zijn leuke 60s classics, Help Yourself. Muziek van Lou Reed ook, eerst Phil Collins en Against All Odds.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je mening telt.
8: Zal wel zijn.
7: Voor als de planeet ook telt.
8: Allokus, pro-planeet hier.
7: En voor als elke cent telt.
8: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo! 2 euro! In de pocket. Slim, hè?
7: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
6: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: Verikabank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: Phil Collins, hij won met dit bijna een Oscar. Werd in 1984 genomineerd, maar moest de duimen leggen voor Stevie Wonder en zijn hit I Just Call to Say I Love You. Het was trouwens een topjaar met ook heel wat muziek uit Footloose dat genomineerd werd. Net als Phil Collins dus, de ballad Against All Odds uit de gelijknamige film. Dan gaan we nu op reis naar New York met Lou Reed. Dit is Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

Wat een stem en wat een présence. En Tom Jones, Help Yourself. Ik ben heel benieuwd hoeveel Eurovisie Songfestival inzendingen er in de Big Five Franstalig zullen staan. Ja, dat zullen er wel wat zijn, want als je gaat gaan kijken naar 60s, 70s en 80s, ja, dan merk je toch dat de Franse muziek toen goed vertegenwoordigd was op die songfestivals. Ofwel werd er in het Engels gezongen, maar ja, heel vaak toch ook wel in dat Frans. Dus ik ben er alvast benieuwd naar. Ik heb er eentje klaarstaan die 50 jaar geleden bijna gewonnen heeft. Songfestival van 1976. Daar was Brotherhood of Men de beste met Save Your Kisses for Me. Maar weet je nog wie op de tweede plaats eindigde? Wel, dat is deze. Catherine Ferry voor Frankrijk. 1, 2, 3. En zometeen ook nog Olivia Newton-John met Physical. MUZIEK

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Meer tijd met je vrienden nodig?

0: Evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Excellent.
2: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
3: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
4: En ik nog een boterhammetje.
3: Of een nieuwe gaming-laptop.
4: Ja, allee, kom, we zijn weg.
5: Ah, nu heb ik u, hè.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
7: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
9: In de disco. Oh.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
11: Draai een keer in het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Wat is het een mooie ochtend met blauwe lucht en zon. Ik heb Yellow voor daarbij. Mr. Blue Sky.
13: Your golden years. Nostalgie plus.
12: Het is 9:00 nieuws met Bart van Langenhoven.
14: Goedemorgen. De Vlaamse regering wil besparen op het groeipakket, zeg maar de vroegere kinderbijslag. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog dat groeipakket uitvalt. Zo hebben sommige kinderen recht op een sociale toeslag, omdat hun ouders onder een bepaalde inkomensgrens vallen. Of sommige kinderen krijgen iets meer kindergeld omdat hun ouders extra kosten moeten betalen door ziekte of een handicap van een zoon of dochter. Maar sleutelen aan dat groeipakket ligt wel gevoelig bij Vooruit en CD&V. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n €2 miljard besparen. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant gaat. De Nationale Loterij die organiseert op vraag van de overheid een soort van tombola om fiscale fraude aan te pakken, tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen op restaurant bijvoorbeeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je kan winnen met de Nationale Loterij. In Italië bestaat het systeem al. Daar kan je soms tot €5 miljoen winnen. De bondscoach van de Rode Duivels, de Nederlander Mark van Bommel, maakt vanmiddag zijn eerste selectie bekend. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel aan vast dat Thibaut Courtois niet bij zal zijn. Doelman van Real Madrid last een sabbatjaar in. Volgende week vrijdag spelen de Rode Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië met dus bondscoach Mark van Bommel. Wisselend bewolkt met soms ook een streepje zon en tot 21 graden. Morgen klaart eerst op, daarna meer wolken met aan zee wat lichte regen. Zondag regent het dan eerst, daarna opklaringen. Weekend maximaal rond 22 graden. Maandag en dinsdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 19 graden. En vanaf woensdag loert een Indian Summer om de hoek.
12: De files, 10 minuten of meer. Waar is dat het geval? Wel op de E34 vanuit Antwerpen. Je verliest nog 20 minuten tussen Vraassenen en Kemzeke, waar de weg intussen wel vrijgemaakt is na een ongeval. E17 vanuit Antwerpen, kwartier erbij tussen Lokeren en Beervelde. Op de E19 naar Brussel, 10 minuten van Zems tot Machelen. En op de Brusselse bindering ook 10 minuten tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde.
15: Good Morning Show
16: met Sebastian.

Sony en Cher, The Beat Goes On. Maar het wordt wel een beat met een vleugje Frans. Want over minder dan een uur start hier de Big Five Franstalig met Leen. Neem je nog een extra café au lait? Kwestie van de ideale voorbereiding. Et un petit déjeuner avec des croissants et un pain au chocolat. Ik heb er al helemaal zin in, een chocoladebroodje. Maar ook in die Big Five Franstalig. Als je al eens wil gaan kijken wat je straks mag verwachten. De Big Five staat al online op onze website nostalgie.plus. Alleen de top 10 die houden we nog even verborgen voor de spanning. Het komend uur tellen we samen af met straks ook een Franstalig verzoek. Dus als jij een suggestie hebt, wat wil je horen? Stuur het al maar via de site of WhatsApp. Bart die deed dat al. Hij wil graag Désiré van Gilbert Bécaud. Wat een intro en dynamiek van Monsieur 100.000 volt, schrijft hij erbij. Een goed idee. Alleen Bart, dat is toevallig het nummer waarmee onze Big Five straks om 10 uur opent. Dus ik ga het aan anderen laten. Jouw Franstalig verzoek mag je nu doorsturen. En ik heb intussen al een leuke van Michel Sardou klaarstaan. Altijd goed, muziek van hem. En ongetwijfeld zal er van hem ook wel wat in die Big Five Franstalig staan. Dit niet. La Maladie d'Amour. Michel Sardou. En zometeen ook nog Jimmy Cliff in de ochtend. Reggae Night.

0: Reggae Night van Jimmy Cliff in aanloop naar het mooie weer dat in aantocht is. Want mijn weerman Erwin die verklapte het al bij mij eerder vanochtend. En ook Bart van het Nieuws zei het. Er wordt een l'été indien voorspeld vanaf midden volgende week. Een nazomer met veel zon en temperaturen die misschien wel richting 25 graden gaan. En als het mooie weer wordt, dan duiken de Beach Boys ook op. Ik heb ze straks, net als Linda Ronstadt. It's so easy.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
7: Your Golden Years.

0: maakt je toch goed gezind, al die fijne muziek van de Beach Boys. Zoals ook deze Barbara Ann. En ongetwijfeld kan ik een luisteraar nu ook blij maken. En dat is Nicole uit Sint-Niklaas. Nicole, een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Nicole, de Franstalige muziek en onze Big Five Franstalig. Wat doet dat met jou?
1: Oh, dat doet me toch denken aan vroeger een tijd, jaren 70. Dan was er ook wel heel veel Franstalige muziek.
0: Zeker, zeker. Het is jouw jeugd, begrijp ik daaruit ook wel?
1: Jeugd?
0: Ja, die Franstalige muziek.
1: Ik ben 50, dus...
0: Ik was
1: halverwege de 20.
0: Ja, en je bent groot geworden, opgegroeid met Franstalige muziek, dacht ik, hè, toch?
1: Niet echt. Ik hou van elke muziek, maar toch de meeste... Op Vlaanderstein toch de jaren 70. Daar heb ik de meeste herinneringen aan.
0: Fijn, want je hebt er eentje geselecteerd. En wat mag dat worden?
1: Dat is van Michel Tors. Mm-hmm. En mijn danseuse, zo aan.
0: Oké, maar waarom dat nummer voor jou?
1: Oh, dat doet me denken ook aan een vriendin. Waar dan ik een goede band mee had. En dat was ook haar lievelingsnummer.
0: Oké, fijn. Kijk, goede herinneringen, dat brengt muziek teweeg en terug natuurlijk. Hè. Fijne keuze, ik ga het spelen nu voor jou. Dank je wel, hè, Nicole.
1: Dank u vriendelijk, dank u wel.

0: Ook Peter is fan en stuurt Michel Thor prachtig. En moet volgende keer zeker in de lijst. Ja, fijn nummer inderdaad. Hè. Et même moi pour danser ce soir. Zometeen staan die emotions Best of My Love. Eerst even kijken onderweg en dat valt heel goed mee. Het lijkt wel alsof iedereen op tijd op zijn bestemming wou zijn om de Big Five vooral niet te moeten missen. Want er staat nog maar één file waarin je 5 minuten of meer verliest. En dat is op de A12 naar Antwerpen. Het zijn er ook 5. 5 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk.
1: De Good Morning Show.

0: Rob de Nijs, zijn zoon Robert, die is begin deze week papa geworden van een jongen, Olivier. En hij heeft besloten om zijn eigen papa te eren door de jongen als tweede naam de naam Rob te geven. Heel mooi vind ik dat. Rob de Nijs met Bo. Straks ga ik collega Leen de Marais er al even bij halen, want Leen die presenteert straks de Big Five Franstalig. En ik wil wel eens weten naar welke songs ze zoal uitkijkt. Eerst Gordon Lightfoot nog, If You Could Read My Mind. En ook Bus Stop van de Hollies.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: Het is autovrije zondag dit weekend en de Hollies hebben daarom voor de bus gekozen. Busstop, straks nog Bill Withers, Lovely Day.
1: De Big Five, Franstalig.
0: Maar eerst leuk bezoek van mijn collega Leen de Marais. Bonjour Leen, dans quelques instants le Big Five, mais pour l'instant, bienvenue.
2: Merci, merci beaucoup. Oui, je commence vers 10h.
0: Voilà, inderdaad. Ik ga verder in het Nederlands, als het jou goed is.
2: Goed, goed.
0: Hoe blij was je toen vanochtend de wekker ging en je besefte van, kijk, er komt mij een dag Franstalige muziek tegemoet?
2: Zeer blij, want ik heb ook goed geslapen. En dat kan ook al eens schelen.
0: Ja. Dat helpt, dat is fijn.
2: Nee. We beginnen er straks aan, hè, aan de 100 beste Franstalige songs. Uh-huh. Nu, dan denk je, 100, wauw, dat is toch al het een en het ander. En dan zie ik toch wat er allemaal nog niet in staat. Dus eigenlijk zou ik een top 200 kunnen doen.
0: Ideetje voor volgend jaar. Nu, die Franse muziek, dat is wel le fin du fin, hè? Voor jou het allerbeste.
2: Ja, ik heb daar toch wel een speciale band mee, maar ik merk, ik niet alleen. Er zijn heel veel luisteraars die daar echt toch wel een speciale band mee hebben. Vooral luisteraars misschien van mijn leeftijd, maar ook wel iets jonger. We zijn toch nog altijd opgegroeid in een land dat toch een affiniteit heeft. En dat doet mij zeer veel plezier met Franstalig. Ook veel mensen die Franstalige ouders ook wel hebben. Ik ben opgegroeid beneden Brussel, dus ik had Franstalige buren. Mijn grootmoeder, ik keek ook naar Rissel, Franstalige televisie.
0: Veel, hè?
2: Ja.
0: Je had alleen maar de BRT en dan inderdaad de RTBF waarschijnlijk.
2: Ja, natuurlijk Nederland nog, maar ik had eerder een affiniteit met Frans dan met Nederlandse televisie bijvoorbeeld. Dus die zijn heel veel mensen, ik heb dat gemerkt deze week al, die Franstalige muziek, die dat echt super tof vinden.
0: Zeker. Je hebt al eens gekeken in de lijst, Leen, zijn er leuke verrassingen?
2: Ik vind het nummer waarmee ik straks begin, er zitten een paar Gilbert Bécauds in. Uh-huh. En waarmee ik straks begin, Désiré van Gilbert Bécaud. Geef toe, dat is een binnenkomer. De energie die spat er vanaf. Ja. Dus daar ben ik zeer blij mee. Dan zit er ook een heel tof nummer in. En daar zitten er wel een paar van dat soort in. Dat zijn jaren 80 nummers. En ik noem dat zo'n beetje mijn Brusselse periode. Uh-huh. Caroline Leup met Salawat.
0: Tof
2: nummer. Hè. Ja. Zo'n beetje prettig gestoorde liedjes. Daar zitten er zo.
0: Dat past bij jou?
2: Leopold Nago bijvoorbeeld. Dat is ook zo. Wat prettig gestoorde Franstalige muziek zit er zeker ook in.
0: En wat is jouw ultieme favoriet? Wat moet voor jou op één?
2: Voor mij mocht er op één staan Et si tu n'existais pas van Joe Dassin. Ik denk dat luisteraars dat ondertussen weten, dat mijn favoriete nummer is. Maar mijn lijflied is C'est ma vie van Adamo. En zit er ook in.
0: Ja, ik nu voor je spelen.
2: Dankjewel.
0: En veel plezier zo meteen.
2: Dank je.
1: Vijf vrijdagen,
3: vijf toplijsten,
1: vijf genres. Dat is de Big Five.

Het is het lijflied van mijn collega Leen Adamo en C. Mavi. En je hoorde hoeveel zin Leen erin heeft. Ja, het komt helemaal goed, hè. De Big Five Franstalig wordt heel erg leuk. Daar ben ik van overtuigd. Met Désirée van Gilbert Bécaud dus als opener. Zo meteen. Geniet er mee van samen met Leen. En er is Bill Withers nog. Lovely day.

0: Maximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Samen zorgen voor een goede start... Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoopman!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten. Je droom!

0: Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
1: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afvraagpunt of surf naar evenhem.com.
3: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: En jawel, het is bijna zover. Over een paar minuten zijn we vertrokken om 100 beste chansons aan ons koor te stellen. Maar eerst is er het nieuws en dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een 30-tal lokale besturen moeten geen extra sociale woningen bouwen omdat ze geen beschikbare grond hebben. Daarom kregen ze van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, een vrijstelling. Eerder deze week vertelde een 40-tal andere gemeenten dat ze ook een volledige of gedeeltelijke vrijstelling hadden aangevraagd. Samen moesten die gemeenten ook 3.350 sociale huurwoningen bouwen om een achterstand goed te maken. Het gaat onder meer om 20 lokale besturen uit Halle-Vilvoorde, maar ook om Braschaat, Kokseide en Aalter. De Vlaamse regering wil absoluut tegen 2042 zo'n 56.000 extra sociale woningen bouwen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen wil dat onze overheid stopt met mensen aan te werven de komende 3 jaar. Het is een van de voorstellen van het VBO uit een groeiplan om onze economie een boost te geven. Daarnaast moet de overheid meer artificiële intelligentie gebruiken en minder regels om sneller en efficiënter te werken. En we weten dat premier Bart De Wever en Vlaams minister-president Matthias Diependalen elk met hun regering de komende weken zoeken naar miljarden euro's om het begrotingstekort terug te dringen. En de Russen kiezen de komende 3 dagen een nieuw parlement. Maar iedereen kent de winnaar al, Verenigd Rusland, de partij van president Poetin. Want die heeft zo goed als geen tegenstand van mogelijke oppositiepartijen. De partij behoudt dan ook zonder twijfel na 23 jaar de meerderheid in het Russische parlement. Maar president Poetin zal die verkiezingsuitslag toch extra analyseren om te kijken of de Russen de oorlog in Oekraïne nog niet moe of beu zijn. Want het zijn de eerste parlementsverkiezingen in Rusland sinds de start van het gewapend conflict met Oekraïne. Wisselend bewolkt met soms ook een streepje zon en tot 21 graden. Morgen klaart het eerst op, daarna meer wolken met aan zee wat lichte regen. Zondag regent het dan eerst, daarna opklaringen, weekend maximaal rond 22 graden. Maandag en dinsdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 19 graden.
14: De Big Five, Franstalig, met Leen de Maree.

6 Gilberts in deze lijst, waarvan 4 Beko's, met Desiree als eerste. Bonjour, goedemorgen. Et c'est parti, we zijn vertrokken voor een paar uur in elkaars gezelschap om die door te brengen. Ik hoop dat je bij mij blijft. Ik ga dat hier niet alleen doen. Hè. Laat maar weten waar je luistert, naar welk nummer je uitkijkt. We hebben 100 nummers de tijd. Dat wil zeggen een kleine 8 uur dat we hier samen gaan doorbrengen. Even voor 6 uur hoor je wat de nummer 1 is. Kiss Me Stupid is een film uit 1984 van Billy Wilder. De Franse band Bill Baxter vond er inspiratie in voor Embrasse-moi Idiot. Zometeen en daarna een ode aan een Italiaanse eiland waar ik nog nooit geweest ben. Ik moet daar misschien eens verandering in brengen. Hervé Villa, Caprice Fini. Eerst Bill Baxter.

Ja, wel pathetiek zullen we hier ook genoeg horen. Daar zijn ze ook goed in, die Fransen. Heerlijk, deze Hervé Villard met Capri Sefini. Zanger Rembert de Smet van twee Belgen. Dat was op vakantie in Afrika, waar hij een jongen met een t-shirt zag. Met daarop Operation Coup de Poing. Een paar dagen later hoorde hij een fantastische song in een bar. En aan zoektocht ontdekt hij dat het nummer van Alpha Blondie is. Brigadier Sabari heet. En dat werd bij twee Belgen natuurlijk Operation Coup de Poing.

0: Straks in The Big Five Franstalig.
1: Niet alleen de Britten hebben hun Ringo, ook de Fransen. Ringo is het dan met trop belle pour rester seul. Voor zometeen. En ook Julien is aanwezig.
2: Ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
11: Allega's.
12: Naar Gamma.
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
15: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee. Op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
2: De Big Five. Franstalig.
18: Nostalgie Plus.
17: Nummer 96.

Ze zal wel aan een lief geraakt zijn, zeker. Ringo, trop belle pour rester seul. Het filmfestival van Venetië is net gedaan. En kijk, we komen al een verwend meisje tegen dat om een of andere reden naar de stad wil genoemd worden.

Julia Claire, die binnenkort, ik denk, 79 of 80 jaar wordt. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Hij staat een paar keer in deze lijst natuurlijk. Veel fans van Julia Claire. Ik zelf zeker ook. Je kan op onze site alles volgen wat je hier gaat horen vandaag. Tot net voor de laatste 10. Moet een klein beetje spannend blijven. Dus 90 nummers kan je volgen. Kan zien waar jouw favorieten staan, waar je op gestemd hebt. En Fanny ziet dus dat de chanson waar haar mama grote fan van was, eraan komt. Ik heb er dan ook op gestemd, zegt Fanny in een berichtje dat ze stuurt via WhatsApp, op de Belgische Claudia Silva met Rippler.

met de nodige violen. Claudia Silva, J'ai pleuré, Dave vindt het een zalige lijst. Ik ben net terug van een weekje Parijs, zegt hij. En zo blijft dat Parijsgevoel toch nog een beetje. Hopelijk toch een paar liedjes van mijn allergrootste favoriet, Dalida. Liefste Dave, je mag op je twee oren slapen. Enfin, het is te zeggen, wakker.

0: jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie.
2: Nummer 92.

De eerste van twee Dave's natuurlijk. Ah, wat een mooie is dat. Naar het boek van Proust, hè? Du côté de chez Swan, Dave. Van France Gall zijn er wel 8 kandidaatnummers. 5 ervan heb deze Franstalige top gehaald. Allemaal geschreven door haar man Michel Berger, die veel te vroeg stierf. Dit is de eerste en ik vind hem eigenlijk de mooiste. Evidemment.

0: De fans van France Gall roeren zich en sturen hartjes door. Via een WhatsApp-berichtje. Mooie, deze évidemment.
1: Straks in de Big Five Franstalig.
2: Oh, toi, mamie. Le temps est si lourd.
0: We gaan hem ook een paar keer horen. Adamo, sans toi, mamie. En af en toe mag het wat zottekens zijn.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
13: Ho! Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
12: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
12: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's!
16: Naar Gamma!
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: 5 vrijdagen. 5 toplijsten. 5 genres.
20: Nummer 90.

Toi, mamie, Marie is aan het luisteren. Ze is haar les Frans aan het voorbereiden voor maandag al. Flink zo, ijverige Marie. Want ik ben leerkracht Frans, stuurt ze. Als wij uitgingen in de 80's, deed ik met een vriendin Els een act op de dansvloer op de volgende song die nu gaat volgen. Ik zie het helemaal voor mij, zegt Marie. Wel, ik ook. Ik ken jullie niet, maar ik zie het ook voor mij. Ik ben heel blij dat hij in de top staat. À cause des garçons. En dat waren dan weer twee vriendinnen uit de modewereld, Laurence et Hélène. En die hadden een goede vriend, Alain Chamfort, die het nummer schreef voor hen.

3 hartjes van Machteld voor deze A cause des garçons van A cause des garçons. En Anneke kijkt dan weer uit naar de ultieme dansplaat van Gilbert Montagné. Les Sunlight des Tropiques, daar ga je nog even moeten voor wachten. Maar ik heb veel moois om te draaien in afwachting van dat. Ook Canada is vertegenwoordigd in de vorm van een meisjesidool uit de 90s. Een geblesseerde ijshokker die succesvolle muzikale carrière uitbouwde. En nog altijd, hij heeft net een tour achter de rug om het 35-jarig jubileum van Hélène te vieren. Rock voisine.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
5: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
4: Zo fris en stralend.
6: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
7: Naar Gamma.
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
9: Zie het.
10: Groter!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: B-bad.
12: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
18: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
17: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
19: Dank u, ImoWeb!
20: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
21: Voor Les Soleils des Tropiques is het dus nog geen tijd, maar een van die andere hits van Gilbert Montagnier, die is voor zometeen.
22: Your golden.
21: Maar eerst het nieuws van 11.

0: of haar bevoegdheden over te dragen aan haar collega's. De Vlaamse sociale woonmaatschappijen onderzochten vorig jaar een recordaantal fraudegevallen met verblijfplaatsen. Bijna 600 in totaal. Het gaat dan om huurders die een woon- of gezinssituatie anders voorstellen dan die werkelijk is. Maar mensen die betrapt worden riskeren een sociale woning te verliezen. Want huurders moeten verplicht melden wanneer hun gezinssituatie verandert. Woonmaatschappijen spreken van domiciliefraude als de sociale woning niet hun hoofdverblijfplaats is. Of als er meer mensen wonen dan officieel ingeschreven. En de Russen kiezen komende 3 dagen een nieuw parlement. Maar iedereen kent de winnaar al, Verenigd Rusland, de partij van president Poetin. Want die heeft zo goed als geen tegenstand van mogelijke oppositiepartijen. Verenigd Rusland behoudt dan ook zonder twijfel na 23 jaar de meerderheid in het Russische parlement. Maar president Poetin zal de verkiezingsuitslag toch extra analyseren om te kijken of de Russen de oorlog in Oekraïne nog niet moe of beu zijn. Want het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds de start van het gewapend conflict met Oekraïne dus. Wisselend bewolkt met soms ook een streepje zon en tot 21 graden. Morgen klaart het eerst op, daarna meer wolken met aan zee wat lichte regen. Zondag regent het dan eerst, daarna opklaringen, weekend maximaal rond 22 graden. Maandag en dinsdag afwisselend opklaringen en wolkenvelden bij 19 graden.
1: De Big Five, Franstalig, met Leen de Marais. Nummer 86.

zijn een beetje zo de samenvatting van deze hele top 100 met Franse chansons die, ik denk, geen enkel uitgezonderd over de liefde gaan. Want de taal van de liefde, dat is toch de Franse taal. On va s'aimer, Gilbert Montagnier, één plaats hoger. Is voor Stella. Stella, die 3 keer meedeed aan het Eurovisie Songfestival voor 2 verschillende landen. 1970 voor Nederland met Hearts of Soul. Met haar zussen Patricia en Bianca. Was ze Hearts of Soul en zongen ze Waterman. En dan 77 voor België met Dream Express. Hè, samen met Luc Smet met A Million in 1, 2, 3. Maar het nummer dat ons interesseert is natuurlijk een Franstalig liedje. Waarmee ze in 1982 naar het Eurovisie Songfestival trok. En daar een 4e plaats behaalde voor ons land. Ziet u en mijn muziek. En dus gaan wij even mee op dat podium in Harrogate staan. Met Stella, Ziet u en mijn muziek. En daarna blijven op het Eurovisie Songfestival podium plakken. Maar wel 11 jaar eerder voor de winnares van dat

Echt festivalliedje, Severin won ermee voor Monaco in 1971. Bonjour Leen vanuit Blankenbergen. Ik ben mijn koffietje aan het drinken op ons balkon. Heerlijk, dit wordt gewoon een prachtige dag. Ik voel het aan mijn kleine teen, stuurt Pascal. Wel, ik voel het precies ook, Pascal. Ik was gek op Caroline Leup, stuurt Monica. Ze was zo excentriek met zo'n nonsensliedje. Ik vond dat heel cool. En jij niet alleen, Monica. Want ze heeft een mooie 83ste plaats behaald in deze Big Five. Caroline Leup.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's
5: naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Oh, zalig, hè?
13: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
12: Oh.
13: Oei.
12: Met een enkel.
13: Schat, ça va?
12: Nee.
13: Wat kunt er nog op staan?
12: Zo'n beetje.
13: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
13: Ah, dat is in orde dan.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
15: Dag meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
16: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
15: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
16: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
15: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
16: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
17: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
18: De Big Five, Franstalig.
19: Nostalgie Plus. Nummer 82.

En dat was Alain Barrière en Navi. Jeanne Manson werd in Amerika geboren, bouwde in Frankrijk haar muzikale carrière uit en bleek nog andere kwaliteiten te hebben. Want in 1974 werd ze Playmate of the Month. Nu mag ze gewoon zingen. Jeanne Manson.

0: inderdaad, de Waterlanders bij ons maakten daar een Nederlandstalige versie van. Iedereen doet wat hij moet. Dat is er misschien eentje voor de laatste Big Five over 14 dagen. De Big Five Nederlandstalig. Wie weet dat die erin staat als jij hem erin stemt natuurlijk. Wat zie ik je staan binnen de 10 minuten? Ga je eentje horen waar veel mensen op zitten te wachten aan de berichtjes te zien. Johnny Hallyday komt eraan. Pierre Groscola ook, maar eerst Amina. En daar krijg ik ook wat reacties op. Amina, toch een fantastisch nummer uit 1991. Ze won dat Eurovisie Songfestival eigenlijk in 1991. Maar een gedeelde eerste plaats met Carola uit Zweden. En toen was er een of ander gaatje in een reglement die zei, ja, maar diegene die het meeste 12 punten gekregen heeft, die wint uiteindelijk. En dat bleek Carola uit Zweden te zijn. Maar kijk eens, wij luisteren toch nog altijd naar Amina met het mooie Le Dernier qui a parlé.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie Plus.
2: Nummer 79.

0: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op debameubelen.be.
1: De Big Five. Franstalig. Nummer 78.

0: Per Groscola's Lady Lee. Je kan mij via WhatsApp een berichtje sturen. Ria, die heeft dat gedaan. En ze is content. Ze zegt prachtige muziek, toch? Ze brengen mij helemaal naar mijn jeugdjaren. Heel emotioneel, ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Luc, die luistert aan de Moezel in Duitsland. Naar deze Franse top, speciaal. Met een Duits landschap luisteren naar Franse liedjes. Dat is de Europese gedachte, zeker, hè, Luc? We gaan naar 1969. Johnny Hallyday bracht Que je t'aime uit. Dat werd een succes. Maar vooral na zijn optreden in de Olympia, waar fans flauw vielen. En Johnny Hallyday een grotere ster nog dan ooit werd. Een mega succes werd het nummer Que je t'aime. Johnny stierf in december 2017 en tijdens zijn begrafenis zongen honderdduizenden fans die buiten stonden aan de Église de la Madeleine in Parijs Que je t'aime mee. Het werd een bijzonder emotioneel moment op 77.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie Plus.
2: Nummer 77.

0: Sabine stuurt, ik ben ook bijna flauw gevallen.
1: Straks in de Big Five Franstalig.
0: Want een grote fan van Johnny Hallyday, wat was dat goed zeg. Jawel, ook deze heeft de lijst gehaald. Jordi en Dur Dur d'être bébé. En dan nog eens, oh, de favoriet van mijn vader.
2: L'important, c'est la rose, l'important.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 charles.
15: Nummer 76.

Uit 1992, Jordieke zal nu ook, hoe oud zou hij daar geweest zijn, een jaar of zes. Dus dat is 92 jaar of vooral in de 40 zijn. Duur d'être bébé. De setting is nu helemaal anders. We gaan de lichten wat dimmen. De setting is een podium met daarop een barkruk, met een tafeltje naast de kruk. En daarop een glas whisky en een asbak. Want Gilbert dronk graag een bon whisky avec une bonne cigarette, terwijl hij zijn naam op het podium, Monsieur 100 000 volt, alle eer aandeed. Met dus het lievelingsnummer van mijn vader, L'important, c'est la rose.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
3: Oh, zalig, hè?
0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
0: Oei.
3: Met een enkel.
0: Schat, ça va?
3: Nee.
0: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
0: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Ik krijg een berichtje binnen met een voorstel om er een Franstalige top 500 van te maken. Getekend cordialement Eric. We nemen het mee, Eric.

0: weer aan de Brusselse trein- en metrostations. Dat bevestigt defensieminister Theo Francken. Speciale operaties starten in april na het aanhoudende druggeweld in Brussel. De regering besliste toen om een 30-tal soldaten van de landmacht in te zetten op die trein- en metrostations om de politieagenten te ondersteunen. De staat moet de straten terug overnemen in sommige quartiers chauds, zegt minister Francken, want het is hier Kabul of Kandahar niet. En minister Krivits stuurt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe naar Oostende. Hij moet daar de politieke impasse oplossen. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Personeelsleden van de stad beschuldigen haar van toxisch leiderschap en willen niet meer met haar samenwerken. En in een rapport zou Oostends burgemeester Krombé ook adviseren om inderdaad die samenwerking te stoppen of haar bevoegdheden over te dragen aan haar collega's schepenen. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20-21 graden. Morgen dan eerst brede opklaringen, daarna meer wolken. Aan zee kan het wat lichtjes regenen. Zondag begint dan regenachtig. Daarna klaart het op. Weekend maximaal van 19 tot 21 graden. Maandag en dinsdag afwisselend wolkenvelden en opklaringen en rond 20 graden.
1: Op de E19 Breda Antwerpen verlies je 20 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. E313 Lumme Antwerpen, 20 minuten ook van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de R1 Antwerpen-Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne.
2: De Big Five, Franstalig, met Leen de Marie. Nummer 72.

keer genoteerd. Dit is een eerste keer. Op 29 vinden we Elle danse seule. Dan nog één keer, maar dat is voor de laatste 10 van deze top. En dat is een staatsgeheim. Maar dit hier is Kennedy Boulevard.

Martin da Souza. Frank zal het ook meegezongen hebben, want hij schrikt ervan hoeveel hij kan meezingen. Claude François staat 2 keer in deze lijst. De oerkreet staat binnen de top 10. En de oorspronkelijke versie van My Way van Frank Sinatra op 69. Comme d'habitude. Aangepast door Paul Anka voor Frank. Maar Claude lijkt dus aan de basis. En wij luisteren naar het origineel.

0: uit 1967 en twee jaar later de versie van Frank Sinatra, Claude François.
1: Straks in de Big Five Franstalig.
0: Vijf Frans Gals, dit wordt de tweede. Ella, Ella. En ik denk dat het Ria is of Rita, nu weet ik het niet meer, die hier naar uitkijkt.
2: Parole, parole, parole.
3: Écoute-moi.
2: Parole, parole, parole.
4: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
17: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
18: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De Big Five, Franstalig.
19: Nummer 68.

0: De nuit van Axel Boer. We zijn 2,5 uur bezig. Dat wil zeggen dat er nog heel veel moois onderweg is.
1: Straks in The Big Five Franstalig.
0: Frans op zijn Hollands van Sheik. En ook Algerije is vertegenwoordigd.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres.
1: Nummer 64.

0: Je boterhammetjes opeten of misschien wel de patatjes. In het geval van Nicole is dat zo. En naar deze Franstalige top 100 luisteren. Er zijn ergere dingen in het leven. Geef toe. We gaan nog eens naar een Eurovisie Songfestival podium. Hè? Dat van 1977 met op het podium Marie Myriam. Nostalgie
1: plus. Nummer 63.

En daarmee won ze voor Frankrijk in 1977. Marie Myriam, eind oktober, heeft Khaled een jubileum te vieren. Een 50-jarige zangcarrière in de Dôme in Parijs. Dit zal daar ongetwijfeld ook weer klinken en meegezongen worden. Aïcha.

gehele Dom in Parijs zal dit meezingen. Ze zullen het tot ver buiten Parijs horen, vermoed ik. Aïcha van Calais en ook Adamo viert zijn leven en zijn carrière met een concertreeks die C'est ma vie heet. Als nummer volgt dit nog later in deze top. Morgen staat hij met C'est ma vie in Bergen, als in Mons, hè, in ons land. Dus Bergen, niet in Noorwegen. Hè. Vous permettez, monsieur, staat op nummer 61 en daarmee zijn er natuurlijk bijna 40 gepasseerd in deze top 100, want ook 60 staat al klaar en dat is Stone et Eric Chardin. Maar eerst, vous permettez, monsieur.

0: Ventura, als wij vroeger op vakantie vertrokken, dan legde onze vader de avond voordien altijd dit plaatje op. En dan heb ik het over de volgende in de lijst. En we waren meteen al helemaal in de stemming om de lange autorit via de Autoroute du Soleil naar de Côte d'Azur te maken. Een herinnering van Mireille, La Mer van Charles Trenet.
1: La Mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants.

0: skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus-app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schatje.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Happy birthday!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen.

0: Dat zegt minister van Defensie Theo Franke. Volgens Binnenlandse Zaken werpt de operatie vruchten af. Het aantal criminele feiten in de Brusselse metro daalde de voorbije maanden met bijna 17%. Met vooral minder gewelddadige diefstallen en wapenbezit. Op het Antwerpse assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon heeft de vader in zijn laatste woorden volledige schuld op zich genomen. De jongen stierf na zware fysieke verwaarlozing, doordat hem langdurig voeding en medische zorg werd ontzegd. De vader pleit schuldig aan onopzettelijke doding. De vijf medebeschuldigden vroegen met tranen in de ogen de vrijspraak en stelden dat zij handelden onder zijn dwang. De jury heeft zich intussen teruggetrokken om zich te buigen over de meer dan 40 schuldvragen. Kersvers bondscoach Mark van Bommel heeft zijn allereerste selectie voor de Rode Duivels bekendgemaakt. Voor de zware startende Nations League haalt de Nederlander doelman Jari de Busser en Club Brugge-verdediger Kiriani Sabbe er voor het eerst bij. Romeo Lavia en Mika Gods maken dan weer hun rentree. De Duivels staan voor een stevig vierluik in 11 dagen tijd met topaffiches tegen onder meer Italië en Frankrijk. Van Bommel debuteert volgende week vrijdag op het veld van de Italianen. Brede opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft wel droog deze namiddag bij 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig. Morgen gedeeltelijk tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Zondag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Later meer opklaringen. Temperatuur in het weekend van 19 tot 21 graden. Begin volgende week wisselen bewolkt en zon 20 graden.
1: Op de E313 Leuven-Antwerpen verlies je een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 Breda-Antwerpen ook een kwartier. Van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
2: Vrouwentongen met Leen de Marais.
3: Nummer 58.

Le beau mec Julien Clerc, zeer goed vertegenwoordigd in deze top, wordt 4 oktober, ook 79 jaar, maar staat nog altijd op het podium, hoor. Scenaria uit 1971. De volgende noem ik iets in het jus d'orange syndroom. Nederlanders die zo graag het in het Frans uitleggen, maar het eigenlijk voor geen meter kunnen. Maar zelfverzekerd als ze zijn, brengen ze dan ook platen uit in het Frans. BZN in de 70s bijvoorbeeld. Mon amour!

0: Sander die op een terrasje zat naast mij een jus d'orange van appelhoren bestellen. BZN de Bond zonder naam in 1976 met Mon Amour en vandaar dus het jus d'orange syndroom. Nicole die stuurt mij vanuit Sleidingen een berichtje. Ik ben Nicole, ik zit buiten in de zon in Sleidingen daar. My Nicole, te luisteren naar deze Franse top 100 en ik geniet ervan. Nicole, ik geniet mee met jou. En Dominique is afkomstig van de Franse grens. Ik ben opgegroeid met het Franse chanson met Europe 1, RTL. Ik ken dat bij mijn grootmoeder. Kijken wij naar de Franse televisie ook, naar Rissel 1 en Rissel 2. Dat was er toen. De nostalgie stuurt Dominique, giert mij door het lijf. En de adrenaline ook. Hopelijk houd ik het vol. Anders heb je een sterfgeval op je geweten. Dominique, ik ga u in leven houden. Het is beloofd. Blijf bij ons, want er komt heel veel moois aan. We halen de zomer weer helemaal binnen met Ene van de Zee die een groot stuk van zijn leven in Brussel woonde en heel graag en heel goed in het Frans zong. Arnaud en les filles du bord de mer staat op nummer 55.
1: Je me souviens du bord de mer avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière

0: Straks in de Big Five Franstalig.
1: De Eurovisie Songfestival liedjes zijn goed vertegenwoordigd in deze top 100 met Anne-Marie David zo dadelijk en nog een Frans galou.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh.
5: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend.
6: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
7: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
8: Naar Gamma.
9: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
16: Manutan, Manutan.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Manutan, Manutan.
15: Bestel op manutan.be.
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit.
19: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
19: Info en voorwaarden op citroën.be.
20: De Big Five, Frans Taal.

nog eens flink uithalen. In 1973 won ze in Luxemburg, voor Luxemburg, het Eurovisie Songfestival Anne-Marie David. En dit liedje gaat over een jongen die een klein beetje contraire doet. Il jouait du piano de

0: Waarom zouden we ons moeten storen aan mensen die een beetje anders doen dan wij, of die een beetje anders denken dan wij? Dankjewel Frans Gaal om ons daar nog eens aan te herinneren dat dat totaal niet nodig is. Il jouait du piano debout. Zometeen zingt Gilbert Bécaud over Nathalie. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je 35 minuten van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de R1 Antwerpen Nederland 20 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. R1 Antwerpen Nederland 10 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen West. E19 Breda Antwerpen ook 10 van Sint Joop in het Goor tot Antwerpen Noord. En op de R1 Antwerpen Gent verlies je 10 minuten ook van Antwerpen Noord tot Deurne.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie. Nummer 52.

0: 1964, de Koude Oorlog was in volle gang. Het weer hield Beko er niet van, of net daarom, om de banden aan te halen met een mooie Russische genaamd Nathalie. Ik heb een berichtje gekregen van Dries die vraagt, prachtige Franse muziek, komt Serge Gainsbourg ook nog? Dries, jazeker, maar ik mag niet zeggen waar. En als ik je daarbij zeg dat je de hele lijst kan volgen via onze site nostalgie.plus tot net voor de laatste 10, ja, dan weet je al dat je nog een tijdje zal moeten wachten. Ik heb ook een berichtje gekregen van Anja, die ook aan het genieten is. En ze wil graag het volgende nummer, de nummer 51, opdragen aan, of delen toch, met haar allerbeste vriendin Connie. Ze hebben beide hun ouders verloren. En altijd als we een vlinder zien, dan blijft, en die blijft rondfladderen, dan denken we, atja, kijk, ze komen dag zeggen. Dus voilà, Connie en Anja, dit hier is voor jullie en voor die vier die daarboven mee aan het genieten zijn.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie Plus.
2: Nummer 51.

Butterfly van Daniel Gerard. En daarmee zitten we precies in de helft, want de nummer 50 komt eraan en die is voor de Belgische Sœur Sourire. Hier is Dominique.

0: Straks in de Big Five Franstalig.
1: Ja. Dat wordt meebrullen zo meteen met debuutsoirée. En dan, ja, mijn levensmotto. Hè.
2: Proxima stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bebat.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
10: Zie het!
11: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Big Five.

Zeker, début soirée en nuit de folie. Het is tijd voor mijn levensmotto. Het is mijn leven. Ik kan er weinig aan doen. Het leven heeft mij gekozen. Dus niet de hel. Het is ook niet het paradijs. Het is gewoon mijn leven. En ik moet daar blij mee zijn. Ik kan dat nu wel vertellen. Adamo kan dat zeer mooi zingen. En daarna Françoise Hardy met Tous les garçons et les

Ja, ja, zwijmel, zwijmel met tous les garçons et les filles van François Hazard, die uit mijn geboortejaar 1962. Georges Moustaki schreef eerst jarenlang liedjes voor anderen, voor Edith Piaf bijvoorbeeld. Daarna bouwde hij een carrière voor zichzelf uit. Mijn vader nam vroeger wel eens zijn gitaar en dan was Le Métèque iets wat hij heel graag voor ons speelde en zong, stuurt Hans via WhatsApp. Hier is hij, Le Métèque op nummer 46.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
10: Naar Gamma.
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Ah, dag juffrouw.
15: Hey.
14: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
15: Ja.
14: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
15: Oké.
14: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
15: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
14: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
15: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
14: Haha, jij bent een slimme.
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
17: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
18: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
17: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
18: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
17: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
19: Zometeen hier de vrouw die deze dagen Parijs beroert met 26 concerten, Céline.
20: Your golden years.
19: Het is ruim 2 uur. Het nieuws krijgen we van Simon. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Op het Assize-proces over de dood van Jairon heeft de vader de volledige schuld op zich genomen. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 in een Turnhoutse villa na ernstige verwaarlozing. Toen hij ziek werd, riep de geloofgemeenschap waarin hij leefde geen arts, maar vertrouwde ze op gebed. Hij lag al bijna 2 maanden dood in bed toen de politie hem vond. De vader pleit schuldig aan onopzettelijke doding en de 5 medebeschuldigden

0: was bekendgemaakt. Voor de zware start in de Nations League haalt de Nederlander Club Brugge-verdediger Kiriani Sabbe en doelman Jari de Busser er voor het eerst bij. Romeo Lavia en Mika Gods maken dan weer hun rentree. De Duivels staan voor een stevig vierluik en 11 dagen tijd, met topaffiches tegen onder meer Italië en Frankrijk. Van Bommel debuteert volgende week vrijdag op het veld van de Italianen. Brede opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft wel droog deze namiddag bij 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig. Morgen gedeeltelijk tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Zondag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Later krijgen we wel opklaringen. Temperatuur in het weekend van 19 tot 21 graden. Begin volgende week wisselend bewolkt en zon 20 graden.
1: Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Brussel-Gent. 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Ternat door een ongeval op de R1 Antwerpen-Nederland. Ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E19 Breda-Antwerpen 10 minuten van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord.
2: De Big Five Franstalig met Leen de Marie.
3: Nummer 45.

Ne partez pas sans moi, Céline Dion. Iedereen is het erover eens. Ze staat er weer. En het is zeker voor haarzelf en de fans heel emotioneel. Parijs is deze dagen van Céline Dion. Ze wordt op handen gedragen. Ze is, heb ik de indruk, nog nooit zo populair geweest als nu. We gaan haar nog eens horen in deze Big Five Franstalig, die nog tot 6 uur duurt. La Môme de Mus staat 1 plaats hoger met een stem van hetzelfde kaliber als Céline Dion, Edith Piaf.

box ontploft. Iedereen wordt zot bij deze Listen Like des Tropiques van Gilbert Montagnier. Wat een heerlijke plaat is dat ook. En ondertussen is het bijna 14:15. Daarnet nog mijn lijflied van Adamo. En dit hier is voor mij de allermooiste Franse chanson. Et si tu n'existais pas? Hier is Joe Dassin.

0: We gaan hem nog eens horen, hè, Joe Dassin natuurlijk. Maar dit hier is toch wel de mooiste, vind ik. En die violen ook, hè. Oh la la, que c'est beau. Joe Dassin, et si tu n'existais pas.
1: Straks in de Big Five Franstalig.
0: Veel theater straks met Le Lac Majeur en Mort Schumann. En dan ook à la douce mémoire de Catherine Ringer.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
10: Naar Gamma.
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
14: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
15: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De Big Five, Franstalig.
21: Nostalgie Plus.
22: Nummer 41.

0: En zometeen meer sneeuw hier in de Big Five Franstalig. Dit was Le Lac Majeur van Mor Schumann. Maar eerst Lerita Mitsuko. Eergisteren overleed ze en de fans rouwen. Want Catherine Ringer was een fenomeen, een echte persoonlijkheid. Ze bezweek aan de ziekte waarover ze zingt in Marcia Baila. Toen gemaakt voor een goede vriendin. Lerita Mitsuko, Marcia Baila.
1: De Big Five Franstalig. Nostalgie plus. Nummer 40.

0: durf dat nauwelijks luid op te zeggen, maar ik hoop ook op veel sneeuw deze winter. Ik weet dat mensen mij niet tof vinden nu. Tombe la neige, Adamo. Op de Brusselse buitenring verlies je meer dan een half uur van Grimbergen tot Zelk. E313 Leuven-Antwerpen, 20 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. E40 Brussel-Gent, een kwartier van Sint-Agatha-Berchem tot Ternat. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Neerpede tot Roodbijgaarden. En op de R1 Antwerpen-Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie.
2: Nummer 38.

0: hebben dat goed gedaan, die top samengesteld. Zeg, amai, zo pathetiek en dan weer uitbundigheid en emoties. Alles zit er in Christophe's Aline, amai. Allemaal blijten, allemaal blijten.
1: In de Big Five Franstalig.
0: Jawel, nog eens een Frans Gaal met Babacar. En de eerste keer, Gérard Lenormand, Maria.
2: Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi.
3: Excellent! Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
5: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: VDK Bank.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, één keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De Big Five, Franstalig.
1: Nostalgie. Nummer 36.

Deze Babacar is Frans Gall uitgezongen in deze Big Five Franstalig. Jawel, ik heb een vraagje binnengekregen vanuit Brugge, van Dries. Wordt de Franse top 100 na 6 uur nog eens uitgezonden, vraagt Dries. Goeie vraag, Dries. Ik zal meer zeggen. We gaan voor 6 uur klaar zijn. Ik denk zo rond 5:20, 5:30. En dan heb jij nog tijd tot 6 uur om wat chansons in te sturen die de top niet gehaald hebben. Want dan weten we natuurlijk wat de hele top 100 was. Dus dan krijg jij de kans om nog wat verzoekjes te draaien die het niet gehaald hebben. Daar ga ik er een paar van kunnen draaien. En dan ineens, inderdaad, vanaf 6 uur beginnen we opnieuw met die top 100, die Franstalige top 100. Dus dan kan je nog eens genieten van al die fantastische top 100 Franse chansons. Zometeen een liedje over een pop die nee knikt. Het lijkt mijn kleinzoon wel. Die kan er ook tegenwoordig al wat van. Maar eerst Les Violons de Gérard.

La poupée qui fait non van Michel Polnareff. Inderdaad, Peter uit Gent, France Gall, is nog niet uitgezongen. Poupée de cire, poupée de son moet toch komen, uiteraard. Peter die heeft goed naar de lijst gekeken, die je inderdaad kan volgen helemaal via onze site. Tot net voor de nummer 10. Die is nog een groot, of die laatste 10 zijn nog een groot staatsgeheim natuurlijk. Volumeknoppen staan helemaal opengedraaid, lees ik. Herinneringen worden opgehaald. Het recept om het weekend fantastisch in te zetten met op nummer 33 in deze Big Five Franstalig Joe Le Taxi van Vanessa Paradis.

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: En ondertussen beginnen de verzoekjes al binnenkomen voor nummers die het niet gehaald hebben in de lijst. Maar ik heb nog wel 32 nummers, mensen.
12: Your golden years. Nostalgie.
11: Het is 3:00. Het nieuws krijgen we van Simon. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Frankrijk en Europa worden de afgelopen weken steeds vaker geconfronteerd met Russische hybride dreigingen. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd na een overleg met verschillende partijleiders in Parijs. Volgens de president is de druk vanuit Rusland recent toegenomen via onder meer sabotage, desinformatie en cyberaanvallen. Macron benadrukt dat de Europese landen alert moeten blijven voor groeiende spanningen en om Oekraïne te blijven steunen. In Tessenderlo is vanmorgen een 28-jarige motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man botste met zijn motor in de flank van een auto. Hulp kon niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse. De 42-jarige autobestuurster verkeerde in shock en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Buurtbewoners in Deurne maken zich zorgen over een groot magazijn in hun straat waar zo'n 1500 elektrische deelfietsen van Bolt worden opgeladen. De omwonenden vrezen voor een zware brand door de grote hoeveelheid lithium-ion-batterijen die er samen staan en spreken van een potentiële bom. De stad Antwerpen bevestigt dat er een onderzoek loopt naar

0: met Michel Delpech. Maar eerst een klein verkeersoverzichtje. Niet lang hoor. Op de Brusselse buitenring verlies je wel 3 kwartier. Van Machelen tot Jette. Op de R1 Antwerpen-Gent 1 kwartier. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 Lumme-Antwerpen 1 kwartier. Van Massenhoven tot Wommegem. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. We gaan flirten.
1: Franstalig met Leen de Marais.

mooie notering voor Philippe Cataldo en de Diva du Dancing. Ik krijg heel wat berichten binnen in de berichtenbox via WhatsApp. Dank jullie wel daarvoor. Ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Ik kan ze ook niet allemaal voorlezen. Maar ik vind het zeer, zeer tof dat jullie zo massaal aan het luisteren zijn. En zo enthousiast zijn. Super tof. Eentje toch van Monique. Die stuurt... Hallo, wat een fijne radio maken jullie. Na jarenlang geluisterd te hebben naar ja, een andere zender, kan u niet zeggen welke, heb ik een kalmere radiozender nodig. En dat vind ik bij jullie. En die Franse chansons, dat is fantastisch. La génération yé-yé die wij waren. Wij vinden het zo tof. Wel, Monique, ik zou zeggen, zeer welkom bij Nostalgie Plus. Zeer, zeer welkom. Je gaat er geen spijt van hebben. Eén plaats hoger, alweer een Nederlander die Frans zingt, maar de mens woont al een half leven in Parijs, dus daar is het niet meer aan te horen. En met Dave gaan we de hoogste 30 in deze top 100.

Frans, want in Parijs, Dave danser maintenant. Drie noteringen voor Axel Red. De eerste was Kennedy Boulevard. Sensualité is voor de hoogste regionen. En Elle danse seule op 29.

0: Veronique is Franstalig opgevoed en ze is zo aan het genieten. Ja, Veronique, met de miljoenen andere luisteraars van Nostalgie Plus, welkom hier in de Big Five Franstalig.
1: Straks in de Big Five Franstalig.
0: Oh, een wandelingetje maken met Joe Dassin.
2: Je pense à vous, madame.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Meer tijd voor jezelf nodig?
11: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
10: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
11: Even helemaal niks.
10: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: De Big Five. Franstalig.
6: Nostalgie.
12: Nummer 28.

Barzotti en Madame. En één plaatje hoger opnieuw. Een ode aan een Madame. Een tweede Hélène Roquevoisine. Deed het hem voor Hélène van Julien. Staat op 26. En we mogen mee de badkamer in met Julien Clerc en Hélène.

Julia Claire en Hélène. Catherine heeft op Lio gestemd, mijn jeugd. In Brusselse stuurt ze. Ze was daar heel populair. En waar we ook uitgingen, Lio weerklonk altijd wel eens. Catherine, we moeten elkaar tegengekomen zijn. Dat kan niet anders. Amoureux, solitair op 25 en daarna opnieuw.

deze melodie, Julien Clerc. En dat was de laatste Julien Clerc, als ik goed gekeken heb, hè, want het begint al een beetje troebel te worden. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring ook een kwartier van Anderlecht-Zuid tot Groot-Bijgaarde. Op de R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E313 Randst-Antwerpen, 10 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de Brusselse buitenring verlies je 10 minuten van Grimbergen tot Jette. En dan mag het nu opnieuw een klein beetje vooruit gaan met Jacques Dutronc. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: iedereen wakker en Jacques heeft geen slaap. Dat is een ramp, hè. Ja, dat is een ramp.
1: Straks in The Big Five, Franstalig.
0: Hier is hij, de laatste Frans Gall, Poupée de Cire, Poupée.

0: Bank, zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: De Big Five, Franstalig.
10: Nummer 22.

0: liedje dat mij aan iets heel gek doet terugdenken. Deze poupée de cire, poupée de son van Frans Gall. Namelijk aan een televisieprogramma dat ik ooit met Jan Leijers presenteerde voor TV1. Dat is heel lang geleden ook. De geknipte gast heette dat programma. En na de opnames, die waren op donderdag, gingen wij altijd aan de VRT op Meijzerplein naar een karaokebar. En daar gingen we tot de kot in de nacht gaan zingen, gaan karaoke zingen. En de vrouw van Jan was daar ook altijd bij, Anne. En Anne zong altijd Frans Gall, Poupée de Cire, Poupée de Son. En deed dat fantastisch goed. Dus Frans Gall en Poupée de Cire, Poupée de Son is voor mij de geknipte gast zoveel jaar geleden. Dat doet muziek met je. Zo is dat. Nog zo eentje om instant je vakanties naar Frankrijk te herbeleven. Met kinderen op de achterbank die ruzie maken omdat de een over de plaats komt van de ander. Maar dit gaat over de amoureux, Michel Fugain.
1: C'est

Er wordt van overal geluisterd naar deze Big Five Franstalig vanuit Duitsland, vanuit Spanje, vanuit Italië, vanuit Blankbergen ook. Jazeker, van overal wordt er genoten. Ik heb nog 18 songs in deze Big Five Franstalig. En op nummer 18 staat het prachtige La Bohème van Charles Aznavour.

0: Kwaliteiten is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Super tof dat je er nog altijd bij bent met nog 17 songs in deze Big Five Franstalig.
11: Your golden years, nostalgie plus.
10: 7 chansons moet ik eigenlijk zeggen. Eerst het nieuws met Simon. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De Russische dreiging tegen Frankrijk en de rest van Europa is de voorbije weken fors toegenomen. Daarvoor waarschuwt de Franse president Emmanuel Macron na overleg met verschillende partijleiders. Volgens Macron is de aard van de agressie veranderd en richt Rusland zich steeds vaker op hybride aanvallen en sabotage. Hij verwees daarbij ook naar het recente incident met een explosieve drone op de luchthaven van Leipzig. Macron belooft dat de dreigingen niet onbeantwoord zullen blijven en roept op de steun aan Oekraïne vol te houden. De Duitse politie heeft een 28-jarige man gearresteerd op vraag van Nederland. De man was voortvluchtig sinds een gewelddadige aanval op zijn villa in het Gelderse Overasselt begin september. Tientallen gewapende mannen vielen toen zijn woning binnen. Daarbij kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten gewond. De inval wordt gelinkt aan een verdwenen drugslading. De man wordt verdacht van smokkel van 4000 kilo cocaïne. Sport. De Belgische tennismannen staan 1-0 achter in een Davis Cup-duel tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor het openingsduel in 2

0: de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Brusselse Buitering een kwartier. Van Grimbergen tot Jette. R1 Antwerpen-Gent een kwartier. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. R1 Antwerpen-Gent nog 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse Buitering 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht-Noord. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. En op de Brusselse Bindering verlies je 10 minuten van de bocht van Vorst tot de Astridlaan.
1: De Big Five, Franstalig, met Leen de Marais.
2: Nummer 17.

is ook aan zijn zoveelste leven bezig, dit nummer. Want te horen in heel veel tv-reeksen. Ik hoor het overal in veel reclamespotjes. We glunderen natuurlijk van trots, want het is Belgisch. Hij is ooit in het Swingpaleis geweest, Plastic Bertrand, als gast om daar in het midden, in de piste, zoals Felice dan zei, te zingen. Het Swingpaleis dat deze week ook aan een zoveelste leven begonnen is. Omwille van blijkbaar 30 jaar geleden dat de eerste uitzending van het Swingpaleis op televisie verscheen. Er verschijnen nu overal filmpjes. Is natuurlijk tof, maar ook wel een heel klein beetje gênant. Zometeen Désenchanté van Mylène Farmer. Maar eerst de laatste Gilbert Bécaud.

0: Fantastisch nummer is dat toch, hè? Deze Désenchanté van Mylène Farmer. Tot eens even kijken, het is bijna 4:20 hier bij Nostalgie Plus.
1: Straks in de Big Five Franstalig.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunmap.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond de currieke?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
17: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
16: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
19: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
18: Zo fris en stralend.
20: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
21: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
20: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
18: Allega's.
22: Naar Gamma.
23: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Gamma, jouw verfexpert.
24: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
25: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
26: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
25: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
27: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
28: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
29: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
30: Dank u, ImoWeb!
31: De Big Five, Franstalig.
32: Nostalgie plus.
33: Nummer 13.

0: Het jongenskoor Les Poppies van begin jaren 70 met Mon Nom Rien A Changé. Ik heb nog twee songs voor we de top 10 induiken. Twee songs die je dus nog kan zien staan op onze site nostalgie.plus. En daarna is het één groot mysterie. Het is er één van Céline Dion en ook Adamo die gaat er één leveren. En daarna beginnen we aan de grote finale. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring 20 van Zelk tot Anderlecht-Noord. Brusselse buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Jette. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen ook een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de R1 Antwerpen-Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie Plus.
2: Nummer 12.

0: En met deze Inshallah van Adamo is niet alleen de laatste Adamo gepasseerd, maar ook alle songs die je kan zien in onze site, op onze site nostalgie.plus. Want de 90 eerste songs zijn gepasseerd. En nu is het grote geheim. Wat zijn de laatste 10 songs in deze Big Five Franstalig voor jou helemaal te ontdekken? Ja, ze staan hier voor mij, ik zie ze. Dus vanaf nu is het één groot mysterie. En we beginnen die laatste 10 met een Belgische.
1: De Big Five Franstalig. Nostalgie Plus.
2: Nummer 10.

0: Wat een mooie nummer 10, Jolemaire. Wat een fantastisch mooie stem heeft ze toch. Jolemaire et Flouze, om volledig te zijn, met Je suis venu te dire que je m'en vais, een nummer van Serge Gainsbourg dat ze fantastisch mooi gebracht heeft.
1: Straks in The Big Five Franstalig. Après toi.
0: We zijn toe aan nog een beetje pathetiek van Vicky Leandros straks. En ook de laatste Axel Red is voor zomer.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb het.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
2: Nee.
6: Het strand?
2: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh.
9: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend.
10: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's.
12: Naar Gamma.
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: De Big Five Franstalig.
15: Nostalgie Plus.
16: Nummer 9.

Nummer Sensualité van Axel Red. Er begint lichte paniek uit te breken, onder meer bij Danny, die stuurt. Wat een mooie lijst is dat. Maar ik heb niet veel kunnen luisteren. Wordt die opnieuw gedraaid, die lijst? Geen paniek, Danny. Paniek is nergens voor nodig. We hebben dat helemaal voorzien. Vanaf 6 uur wordt de lijst helemaal opnieuw uitgezonden. De 100 beste Franse nummers door jou gekozen. Dus in deze Big Five Franstalig gaan vanaf 6 uur non-stop hier teruggedraaid worden bij Nostalgie Plus. Maar zover zijn we nog niet. Dit is de nummer 7. En dat is een verhaaltje van meer dan 7 minuten.

entends? Tu les entends, Gigi?

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Wordt de nummer 1 in deze lijst. Ik heb er nog 6 te gaan. En de nummer 6 is een Belg. Your golden years. Nostalgie plus. Het is bijna 5:00. Nieuws krijgen we van Simon. Goedenavond.
8: Goedemiddag. Aan het UvO-gebouw van de Universiteit Gent hebben vanmiddag zo'n 80 studenten geprotesteerd bij de opening van het academiejaar. Ze scandeerden leuzen tegen Nathan Coveness, een omstreden postdoctoraal onderzoeker die zichzelf omschrijft als rassenrealist. Tegen de man loopt aan de universiteit al een tuchtonderzoek wegens mogelijk wangedrag en de actievoerders eisen zijn definitieve ontslag. De politie hield het protest op afstand van de academische stoet. UGent-rector Petra de Sutter benadrukte dat protesteren een basisrecht is en riep op tot respectvolle dialoog. De openingsceremonie kon zonder vertraging starten. In Brussel hebben een 30-tal taxichauffeurs actie gevoerd tegen de aanhoudende concurrentie van platformen zoals Uber. Volgens de sector wachten de klassieke chauffeurs al 10 jaar zonder succes op een politieke oplossing voor het inkomstenverlies, de hoge belastingsdruk en de stijgende brandstofprijzen. De betogers trokken langs verschillende kabinetten. Na overleg met onder meer Brussels minister-president Boris Delies reageert de sector gematigd positief. De omstreden taxiordonnantie zou begin volgend jaar herzien worden. En wie dit jaar de Nobelprijs wint, krijgt een iets grotere cheque mee naar huis. De Nobelstichting verhoogt het prijzengeld met 1 miljoen Zweedse kronen tot 12 miljoen kronen. Omgerekend ruim 1 miljoen euro. De organisatie doet dat naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de prijzen. Vanaf 5 oktober worden de nieuwe laureaten voor onder meer vrede, literatuur en geneeskunde bekendgemaakt. De uitreiking volgt traditiegetrouw op 10 december. Veel wolkenvelden vanavond. Lokaal is een buitje mogelijk. Het koelt ook af naar 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig. Morgen gedeeltelijk tot zwaar bewolkt. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Zondag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Later krijgen we meer opklaringen. Temperaturen in het weekend schommelen tussen 19 en 21 graden. En begin volgende week wisselen bewolkt en zon 20 graden.
7: Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland 23 van Antwerpen-West tot Borgerhout. E34 Rans-Turnhout 21 minuten van Lille tot Turnhout-West. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Vilvoorde-Koningsloot tot Jette. Op de R1 Antwerpen-Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen 10 van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de E19 Breda-Antwerpen 10 minuten van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot de Vierarmentunnel in Tervuren. Op de R1 Antwerpen-Gent ook 10 van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
9: De Big Five, Franstalig met Leen de Maree.
10: Nummer 6.

0: Ne me quitte pas, dit was Jacques Brel op nummer 6. En de top 5 van deze Big Five Franstalig bestaat uit een stormend duet, een Belgische, twee Fransmannen en deze jongen hier.
1: Nummer 5.

0: Alexandre.
1: Voor al wie zich ooit Claudette gewaand heeft in zijn jeugdjaren, ik althans wel, was dit hier. Claude François en Alexandrie, Alexandra. Ik heb nog 4 songs te gaan in deze Big Five, Franstalig. En op nummer 4 staat wellicht het meest stomende nummer waar lang op gewacht wordt van deze top 100.
2: De Big Five, Franstalig. Nostalgie.
3: Nummer 4.

0: Wauw, de zomer is even terug dankzij deze geweldige lijst, stuurt Andy. Jawel, en helemaal bij deze tijd van het jaar, deze L'été indien van Joe Dassin, de nummer 3. De nummer 2 komt van bij ons.
1: De Big Five, Franstalig. Nostalgie.
2: Nummer 2.

0: Songfestival Trots uit 1986. Sandra Kim met J'aime la vie op nummer 2 in deze Franse lijst. En voor ik jouw nummer 1 op je loslaat, even vertellen dat ik nog zo een dik half uurtje de tijd heb voor songs die het niet haalden. Inderdaad, we zouden een top 200 kunnen doen. Maar stuur me je verzoekjes door. Maar ik ga al vertellen dat er al heel veel is binnengekomen. In elk geval, de lijst is opnieuw te horen vanaf 6 uur na het nieuws. En voor de nummer 1 hoop ik dat die servetten gestreken zijn, want hier is Les Lacs du Connemara natuurlijk van Michel Sardou.
1: De Big Five, Franstalig.
2: Nostalgie. Nummer 1.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

heeft dus de top niet gehaald. En dat is toch wel raar, want heel veel berichtjes binnengekomen om deze te horen. Félix Gray en Didier Barbeleu vient met A Toutes les filles. Ik excuseer mij nu al voor alle liedjes dat ik niet ga kunnen laten horen, maar ik bedank jullie wel voor al die berichtjes gedurende de top die zijn binnengekomen en nu ook alle verzoekjes. Ik heb een soort gemene deler gezocht, dus ik heb nog een klein half uurtje, dus de liedjes die komen zijn liedjes die veel worden aangevraagd. Maar dank jullie wel voor de ongelooflijke reacties. Het was zo'n fijne namiddag. Wat zeg ik? Het is zo'n fijne namiddag. Hervé Villard en Jacques Dutronc, ook zeer populair hoor.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
2: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
6: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
8: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Recupel.
12: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
12: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Woehoe!

toch ook een prachtig liedje waar we goed mee scoorden op het Eurovisie Songfestival volgens Sylvia. Deze Jean Vallée, met plezier Sylvia. Comment te dire adieu van Françoise Hardy is ook gemist. Wel, hier is hij, maar een afscheid is het hier nooit, hè.

Het was een heerlijke lijst. Dank je wel daarvoor. Want jullie hebben dat stemmen voortreffelijk gedaan. Zometeen. Na 6 uur kan je er opnieuw van genieten. We zenden de hele lijst opnieuw uit. En tot 6 uur nog plaats voor 2 Franse liedjes die de lijst niet haalden. Mij voorgesteld door Dirk en door Michel, Grace Jones, La Vie en Rose en Claude François met Je vais à Rio. Fijne avond. Bonsoir à tous et à tous.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is hij dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
11: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
10: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
12: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
15: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
16: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
14: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
15: Oh, maar dat is correct.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedenavond. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan een boerderij in het Nederlandse Overasselt zijn twee nieuwe verdachten aangehouden. De bewoner werd in Duitsland opgepakt voor de smokkel van 4 ton cocaïne. Begin september viel een gewapende bende zijn woning aan na een conflict over drugs. Daarbij werd ook een bewaker doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Ook in ons land is een 23-jarige verdachte gearresteerd en uitgeleverd. In totaal zitten nu 10 verdachten vast. Alle medewerkers van Defensie krijgen nieuwe beschermingsmiddelen tegen chemische, biologische en nucleaire dreigingen. De ministerraad keurde dat vanmorgen goed. Met een investering van bijna 37 miljoen euro worden onder meer gasmaskers, speciale pakken en ontsmettingsmateriaal aangekocht voor zo'n 39.000 militairen, reservisten en burgerpersoneel. Volgens minister van Defensie Theo Francke volstond de huidige voorraad niet meer en moet de aankoop garanderen dat het leger paraat staat bij crisissituaties. Wielrennen. Tim Merlier heeft Koolskamp koers gewonnen. Het officieuze kampioenschap van Vlaanderen is dat. Na ruim 180 kilometer koers in en rond Koolskamp toonde de sprinter van Soudal Quickstep zich de snelste in een massaspurt. De Nederlander Dylan Groenewegen werd tweede, de Noor Søren Werenskult derde. Jasper Philipsen finishte als vijfde. Ondanks verschillende waaiers en een valpartij in de slotfase liep alles samen in de slotronde. Voor Merlier is het de tweede keer in 3 jaar tijd dat hij de wedstrijd wint. Veel wolkenvelden vanavond. Lokaal is ook een buitje mogelijk. Het koelt af naar 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig. Morgen gedeeltelijk tot zwaar bewolkt. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Zondag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Later meer opklaringen. Temperaturen in het weekend schommelen van 19 tot 21 graden. Begin volgende week wisselend bewolkt en zo'n 20 graden.
1: Big Five, Franstalig. Rerun.

0: is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
4: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Happy! Birthday!
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, ImoWeb!
1: De Big Five, Franstalig.
15: Nostalgie plus.
16: Nummer 96.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: De Big Five Franstalig.
9: Nostalgie Plus.
10: Nummer 90.

0: ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: VDK Bank.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
6: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's.
8: Naar Gamma.
9: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
17: Wat?
16: Hier staat op alle modellen.
17: Ja, ja.
16: En die prijzen, zijn die gecheckt?
17: Absoluut.
16: De Ford Kuga vanaf €24.500.
17: Yep.
16: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
17: Oké.
18: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
19: Ford.
18: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
20: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
21: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
20: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
22: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
23: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Goedenavond. Het academiejaar aan de Universiteit van Gent is officieel geopend. Maar dat verliep niet zonder incidenten. Want aan het UFO-gebouw hebben een honderdtal studenten geprotesteerd tijdens de openingstoet. Ze eisten het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovness, die zichzelf omschrijft als rassenrealist. Rector Petra de Sutter reageerde aangedaan op de onrust en benadrukte dat ze de academische vrijheid nooit losstaat van verantwoordelijkheid. In Schaarbeek in Brussel zijn vanmiddag een schoolbus en een politiewagen met elkaar gebotst. Door de klap belandde de bus op zijn flank en raakte het politievoertuig zwaar beschadigd. Er zaten op het moment van het ongeval geen kinderen in de schoolbus en er vielen geen zwaar gewonden. De politiezone Noord is een onderzoek gestart hoe het ongeval kon gebeuren. Wielrennen. Lennart van Eetveld heeft de derde etappe in de Ronde van Slowakije gewonnen. De 25-jarige Belg trok op de slotklim ten aanval en wist in een zinderende finale nog net uit de greep van het sprintende peloton te blijven. Door de ritwinst pakt van Eetveld ook meteen de leiderstrui. Voor onze landgenoot is het een welgekomen opsteker, want na veel blessureleed is het zijn eerste overwinning in bijna 2 jaar tijd. Veel wolkenvelden vanavond. Lokaal is ook een buitje mogelijk. Het koelt ook af naar 16 graden. Het weekend wordt wisselvallig. Morgen gedeeltelijk tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Zondag begint zwaar bewolkt en regenachtig. Later zijn er meer opklaringen. Temperaturen in het weekend liggen tussen de 19 en 21 graden. Begin volgende week wisselen bewolkt en zon 20 graden.
1: Big Five Franstalig.
2: Rerun.
1: Nummer 85.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
5: eigenlijk,
7: droomhuis
5: ja.
7: Staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Mannekes!
11: Pompie!
10: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
11: Ho!
10: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
11: Zo fris en stralend!
10: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
12: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
11: Allega's!
13: Naar Gamma!
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: De Big Five Franstalig.
16: Nostalgie Plus.
17: Nummer 81.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh. Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Big Five, Franstalig.
7: Nostalgie Plus. Nummer 76.

comprends pas.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u!
2: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Big Five Franstalig.
7: Rerun.
6: Nummer 53.

entends? Tu les entends, Gigi?